0: Nieuws leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uiteen van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Op zekere dag kwam een jong officier als luitenant bij de garde. Hij was toch zo jong en hij liep daar zo fier en zo trots op zijn gouden kokarde.

op zekere dag werd mijn trommelslag. Het zijn tot vertrek gegeven. Het was voor de garde een stralende dag, maar toen stond er voor wie achterbleven. Een meisje bracht ook een laatste groet aan haar garde luitenantje. Ze zei toen, liefste, hou je goed, en bood hem haar trillend hondje. Adieu, mijn kleine garde officier.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de VEBO Ziekenomroep.

0: blind maakt. Maar ik zie nu meer.
1: Soms heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

jou vannacht.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexi. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: De Flevozieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En met de muziek van Ben Saunders begonnen we dit programma. No Cure, zoals het nummer genaamd. There's no cure. Goedenavond. Leuk dat dit erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo. En het is natuurlijk maandag de 21ste september van het jaar 2026. We gaan beginnen met Nederlandstalige muziek. Straks natuurlijk onze artiest vanavond. En natuurlijk ook nog wat easy listening. Maar laten we beginnen met Nederlandstalige muziek. Bekend nummer, maar in een iets andere uitvoering van Rob de Nijs. En die zingt dan ook gewoon Mallebabbe.
1: Je schuimt de straten af.

0: natuurlijk een ontzettend mooie uitvoering. Helemaal live op de huis. En Mallebabbe.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En je luistert natuurlijk nog altijd naar het programma Losjeband. En daar hebben we dus heel veel in te doen. En daar zingt Toontje Lager dan toevallig ook nog over. Zoveel te doen.

En er was toontje lager zoveel te doen. En dat natuurlijk met de zangstem van Erik Macy. De band heeft bestaan tussen 1978 en 1985. Maar vanaf 2019 hebben ze de draad gewoon weer opgepakt. En zijn ze gewoon weer verder gegaan. En wat dat betreft bestaan ze dus nog steeds. Goed, we gaan even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En dat gaan we doen samen met de bankzitters en Robert van Hemert. Hier is Rapido. Zet hem.

0: Een heleboel vrolijkheid natuurlijk. En dat door de bankzitters en Robert van Hemert. Rapido!
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan er even wat rustiger aan doen. Want dat doen we natuurlijk ook hier bij de Flevo Ziekenomroep. En daarvoor gaan we weer even richting Volendam. En dat is natuurlijk de woonplaats van niemand anders dan bijvoorbeeld Jan Smit. En hij heeft een rustig nummer gemaakt. Dat genaamd is Je Naam in de Sterren.

0: En dus even een plaatje afkomstig van Jan Smit. Het klinkt een klein beetje misschien als een kerstplaat. Je naam in de sterren. En ik zit ondertussen een klein beetje te lezen natuurlijk de geschiedenis van Jan Smit. Want hij is natuurlijk al heel lang actief. Geboren in 1985 en al begonnen te zingen in 1996. Wat betekent al op een leeftijd van 11 jaar.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Het is ondertussen 9 minuten voor 8:30. Straks hebben we natuurlijk onze artiest vanavond, Ben Saunders. Maar is er even muziek van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Hier is Los van de Rond.

0: En dat is een heerlijk plaatje afkomst van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Los van de grond.
1: Goedenavond.
0: En zo direct hebben we natuurlijk onze artiest vanavond, Ben Sanders.
1: Muziek tot 10 uur.
0: Maar ik denk dat we daar nog twee plaatjes voor doen. Kan er dus deze. En die is best wel een beetje stevig en die komt natuurlijk uit de hitparades van vandaag. Een zangeres een beetje uit de nieuwe categorie, zal ik het maar even noemen. Tegenwoordig worden ze natuurlijk allemaal een beetje bekend door onder andere natuurlijk YouTube en ja, noem het allemaal maar op. Een zangeresje met de naam Bente. Tegenwoordig behoorlijk populair. Ze heeft dus een nieuwe single uitgebracht dat genaamd is Parachute.

0: En als muziek afkomst van Bente, Parachute.
1: De beste mix op je radio.
0: En dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Zieken nummer op. Ik heb dus nog één plaatje voordat we zo direct verder gaan met onze artiesten vanavond. Of artiest moet ik eigenlijk zeggen. Die is nou Ben Sanders. Maar is toch even een beetje vrolijkheid. En natuurlijk waren er vroeger natuurlijk dat televisieprogramma waar natuurlijk heel veel mensen naar keken. En daar komen deze dames vandaan. Linda, Roos en Jessica. En die dachten zo van, weet je wat, laten ze een plaatje gaan maken. Nou ja, dat werd dus ook nog een hele grote hit ook. En dat was genaamd Ademnood.

natuurlijk de televisieserie waar ik het er straks over had. Dat is natuurlijk Goede Tijden en Slechte Tijden. Een programma wat natuurlijk al heel veel jaren te zien is op de Nederlandse televisie. En daar speelden dus deze drie dames natuurlijk jaren geleden in. Linda, Roos en Jessica. En ze brachten dus een single uit genaamd Ademnood. Goed, het is ondertussen 8:58. Dus hoog tijd voor ons artiest vanavond, Ben Sonders. Drie nummers gaan we draaien. Een Kill for a Broken Heart is de eerste. Lo-

muziek afkomstig van Ben Saunders. En dat is onze artiest vanavond. Het nummer Dry Your Eyes. En deze Ben Saunders die werd geboren als tweede zoon van Engelse ouders. Hij heeft ook een oudere broer Dean en ook een jongere broer. Saunders werd officieel geboren als Brit en verhuisde op zijn tweede naar Nederland. Naar de stad Horen in Noord-Holland. En later verhuisde hij dus richting Arnhem. Waar hij dus een tattoo shop opende. Maar het begon natuurlijk allemaal samen met zijn broer Dean. Die meededen dus een verschillende talentenjachten onder de naam Daddy's Wish. En op 25 november 1998 waren ze als zodanig het onderwerp in een reportage van een jongerenprogramma Life is Like a Box of Chocolate, uitgezonden door de KRO. Saunders en zijn broer die waren op dat moment respectievelijk 15 en 17 jaar oud. En de 2 jaar later namen de broers dus deel aan het RTL 4 programma Alles voor de Band. Follow That Dream. En hieruit werd de popgroep Follow That Dream dus gevormd, waarin zij beide deel uitmaakten. En in november 2000 hadden de groep de 25e plaats in de top 40 met het nummer Follow That Dream. En een half jaar later, tijdens de hype van veel populaire starmaker, besloot de groep dus uit elkaar te gaan. Op 15 februari 2003 nam Saunders met zijn broer Dean deel aan het Nationaal Songfestival. Ze traden op in de derde voorronde onder de naam Brothers met het nummer Stand As One. Het leverde de broers niet de gewenste doorbraak op, want het werd slechts met 10 punten van de vakjury eindigde op de 7e van de 8 deelnemers. En van de telefoto's kwam het duo niet verder dan 3% van de stemmen. Het minst van die avond en het voornaamste kritiekpunt van de vakjury was dat de stoere kleding van de jongens niet bij de gevoelige liedje passen. En hoewel het titel totaal oordeel van de jury negatief uitviel, merkte jurylid Stanley Brilson wel op dat ze goed konden zingen. Nou ja, goed. Dat hebben ze in ieder geval nog een beetje doorgezet. Later in het jaar 2010, want toen deden ze dus mee aan de Voice of Holland. Nou ja, dat gaat dus een heel verhaal verder af. Maar goed, dat eindigde dus allemaal. Nou, misschien heeft u het al gehoord. Op 15 september van dit jaar in de Rijkswoerdse Plassen. Want daar werd dus het lichaam van Ben Saunders gevonden, die sinds die ochtend werd vermist. Een misdrijf wordt door de politie uitgesloten en hij overleed dus op 43-jarige leeftijd. Maar ik moet zeggen, ik heb wat nummers beluisterd in de voorbereiding. Ik moet zeggen, ze klinken eigenlijk best wel lekker. Ben Saunders deze, Untouchable.

0: daar heb ik dus eigenlijk weinig aan toe te voegen. Natuurlijk gewoon een heerlijk nummer eigenlijk van Ben Saunders en Untouchable. Helaas, hij is niet meer.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan maar even kijken naar mijn hitparade. En dan vind je ineens een heel oud nummer, wat eigenlijk in 2008 al een keer uitgebracht is. Toen al een grote hit werd. Maar nu is het dus gewoon weer van Ilse de Lange. Hier is So Incredible.

0: Dan heb je ineens TikTok. En dan een meisje genaamd Aisha Fish die eigenlijk voor een drogistrijketen allerlei dansfilmpjes opneemt. En besluit haar dus ook dit muziekje voor te gebruiken van Ilse de Lange. Zo incredible. En dat gaat iedereen dan in één keer weer beluisteren. En staat dan zomaar weer hoog in de hitparade.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Weet je wat, we gaan eens even terug in de tijd naar het jaar 1976 met Al Martino. Hier is Volare.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle.

0: Voor Lara van Almartino was natuurlijk al een heel oud nummer, maar in 1976 hebben ze er nog even een leuk disco-beatje onder gezet. Dan krijg je dit.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door met muziek maken in de vrolijke noot, want we zitten nog altijd een beetje in het blok met de middel over de rood muziek. Straks dan 9 uur komen we natuurlijk ook gewoon terug en dan gaan we wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. En natuurlijk hebben we ook nog even aandacht voor onze artiest van de avond, Ben Saunders. Maar ik denk nog even 2 plaatjes voordat het 9 uur is. Bijvoorbeeld deze van Baltimora.

Dat is een werkje afkomstig van Baltimora. En dat is dus eigenlijk een Italo-disco-band, zo staat het hier omschreven. En dat met een Noord-Ierse zanger, Jimmy McShane. En die is in 1995 al overleden aan AIDS. En zat in ieder geval in 1985 best een groot hit met Tarzan Boy. Goed, we hebben nog één plaatje te gaan voordat het 9 uur is. En we doen dat ook even lekker nog met een vrolijke noot. Hanson en Mbop. En daarmee zeg ik tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

dat ik bepaalde artiesten zeg maar uitkees als artiest van de avond is meestal niet om de leukste reden, maar dit ging even om Ben Saunders en... Normaal gesproken heb ik soms wel eens moeite met bepaalde artiesten om dan even 5 nummers bij elkaar te zoeken om te kunnen draaien in de avond. Maar bij Ben Saunders was er zeker niet het probleem, want ik had er wel een stuk of 10 uitgekozen die zeker de moeite waard waren om gedraaid te worden. Maar dit was dus het nummer Love. Goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Zieke Nummer. Mijn naam is Leo, het programma heet Losse Band. En we hebben nog 3 onderdelen. Country, klassiek en straks ook nog Easy Listening. En laat ik met de country gewoon eens lekker populair beginnen. En daarvoor gaan we eens even terug in de tijd met Rose Garden van Lynn Anderson.

0: En als je wat vaker naar het programma hebt geluisterd, dan weet u dat ik vaak nummers draai uit de hitparades van vandaag, uit dit jaar 2026. Maar dit keer dus even anders. Lekker oud nummer van Lynn Anderson, Rose Garden.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Weet je wat, we gaan er gewoon lekker een half uurtje lang mee door. Ik ga proberen allemaal van dit soort nummers bij elkaar te zoeken. Daarvoor voor de volgende gaan we weer even terug naar, ik denk wel de jaren 50 misschien wel. Marty Robbins, El Paso. Ouden.

0: nog niet zeggen dat het nou is als ze leefde nog lang en gelukkig. Want als u een klein beetje het verhaal heeft gevolgd, dan loopt het allemaal niet zo erg goed af met El Paso. Dat wordt in ieder geval gezongen door Marty Robbins.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: En ik ben dus een beetje bezig met het draaien van country muziek. En dan zijn er toch van die typische country sterren zoals deze Partner Wagoner. Grote ster in Amerika. En ik draai een nummer wat genaamd is I've enjoyed as much of this as I can stand.

0: was muziek afkomst van Porter Wagoner en I've enjoyed as much of this as I can stand. En ja, ik zeg wel eens voor de grap dat je country muziek moet draaien als je op een paard zit. Nou ja, dit kan zeker wel gedraaid worden dan.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Precies, het goede ritme. Goed voor de wonder. Gaan we heel ver terug in de tijd met Frankie Lane. Hier is High Noon.

dat is natuurlijk een echte klassieker van Frankie Lane. High Noon. En de volgende is dat waarschijnlijk ook wel. Hij werd de koning van de country genoemd. We hebben het over Kenny Rogers. Helaas, hij is ook niet meer. Hij zong wel The Coward of the County.

naartoe was dat Kenny Rogers en The Coward of the County. En misschien weet u toch ook wel dat heel veel vrachtwagenchauffeurs natuurlijk wel houden van een beetje country muziek. Een lekker ritme als je aan het rijden bent, terwijl de hectometerpaaltjes aan je voorbij komen. Zoals deze van Roger Miller, The King of the Road.

0: En vanavond maak ik mezelf al een beetje makkelijk door. Zeg maar al hele bekende nummers uit te zoeken. Zoals deze ook van Roger Miller en The King of the Road.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis.

0: Vrolijke muziek maken uit de country tijd. Ik denk nog twee plaatjes, zoals deze van Johnny Cash. The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: ziet het er ook een klein beetje voor. Zo'n vrachtwagen die dan inderdaad over de snelweg heen raast. En dan de hectometerpaaltjes aan je voorbij komen. En dan met dit ritme. De Ring of Fire, van Johnny Cash.
1: Flevo, ziekenomroep.
0: Het is ondertussen 1:01 en ik doe er gewoon nog eentje. En die is zo'n 3 minuten lang, dus heb ik even tijd om wat klassiekjes uit te gaan zoeken. En dat moet ook wel weer even een mooi stukje zijn. En ik weet zelf nog niet wat het gaat worden, dus wat dat betreft een grote verrassing. Hier is Emma Lewis.

En dat was Emmylou Harris. And you never can tell the lovey. En dan maakt de tijd ondertussen alweer 2:05. En dat betekent dat het hoog tijd is voor klassieke muziek. Ik heb maar even meer van mijn favoriete componist voor de dag gehaald. Tchaikovsky. En die gaat natuurlijk een stuk gespeeld. Wat gaat over Door een Roosje, oftewel de Sleeping Beauty. De Wals Suite, opus 66a.

0: Heerlijk toch? Natuurlijk Tchaikovsky en de wals van de Sleeping Beauty, oftewel Doornroosje. Suite Opus 66A inderdaad. En dat was even onze klassieke bijdrage voor vanavond. Maar bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, ik kan niet anders doen dan u adviseren te luisteren op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Collega Ray Oberndorf, die zit dan op deze stoel. En buiten doek dat hij hele mooie stukjes muziek afspeelt, weet hij er altijd een heleboel bij te vertellen.
1: Blijf als ik omroep.
0: Goed, we zijn toegekomen in ons laatste onderdeel en dat zijn de Easy Listening muziek. En ik vond deze wel even een mooi bruggetje toe vanaf de country. Het wordt namelijk gezongen door Willie Nelson en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een country zanger. Maar hij maakt hele mooie rustige muziek, zoals deze genaamd is True Love.

reach out her journey's end.

0: echt van die muziekjes daar zijn. Dan moet je luisteren en gaan lekker met je ogen dicht. Willie Nelson, True Love.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En dat doen we nog even tot aan 10 uur. En voor de volgende gaan we richting de jaren 60 met niemand anders dan Neil Diamond. Hier is The Solitary Man.

0: muziek afkomstig van Neil Diamond, The Solitary Man. Niets wilde doen als dat ik misschien had gewild. Maar goed, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Het was wel een heel mooi nummer, afkomstig uit de jaren 60. En dat is de volgende ook.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En dat is eigenlijk een klein beetje mijn favorietje van de Righteous Brothers. Unchained Melody. Whoa.

0: nummer wat bij mij nog altijd op de nummer 1 staat. De Righteous Brothers, The Unchained Melody.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een oproep.
0: En we zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En ik probeer hier in de bibliotheek nog altijd een klein beetje de mooiste plaatjes voor u uit te zoeken. En zo kwam ik deze tegen van Michael Bublé. Misschien niet zo bekend, maar volgens mij wel heel erg mooi. Genaamd Lost.

Met wel een mooi nummer dus van Michael Bublé en genaamd is Lost. En de volgende. We gaan een beetje richting Zuid-Europa. Beter gezegd, we gaan naar Spanje. En daar kwam ik deze plaat tegen van Julio Iglesias. Die genaamd is Y nos dieron las diez.

Stukken muziek afkomstig van Julio Iglesias y Nos Dieron Las Diez. Dat betekent in ieder geval een heleboel. Dat ga ik niet vertalen. Goed, dat was in ieder geval het ene laatste plaatje voor vandaag. Want ik kijk even naar de programma's natuurlijk die morgen gaan komen. Want tot 8 uur kunt u nog luisteren naar Non-Stop Muziek zo direct. En dan vanaf 8 uur wordt het programma nog een keer herhaald. Vanaf 10, tussen 10 en 12, Flevo Klassiek met Harry Oberendorf. En dan weer even wat Non-Stop Muziek. En dat doet dan tot aan 2 uur. Want dan komt Fred's Music Mix langs met Fred en Aart. Die gaan het doen tot aan 4 uur. Daarna komt weer wat Non-Stop Muziek. En tussen 8 en 10, dan zijn natuurlijk Jan en Truus Heerma aanwezig. Met het programma Een Pleister op de Wonden. Goed, ik heb nog één plaatje. Daarmee ga ik afscheid van u nemen. Ik wens u heel veel beterschap en voor straks welterusten. En we gaan naar het met Delta Moon en de Louisiana Rain.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Een heel goedemorgen, dames en heren, bij dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Ik start normaal met een tune, maar die schijnt het vandaag niet te willen doen. Dus ik open met dit live programma van de Flevo Zieke. Ik ben Harry Jobrendorf. Goedemorgen. En ik open met het vijfde concert van Pieter Hellendaal, Concerto Grosso, de Rotterdamse Engelsman. Het staat in D groot en ik laat u alle vijf deeltjes horen. Largo, Allegro, Larghetto, Allegro en Mars. Het wordt uitgevoerd door het Compartimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Hellendaal.

Ja, dat was van Pieter Hellendaal, dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Zieke Omroep. Met zijn vijfde Concerto Grosso, heeft er zes geschreven, in ieder geval die gepubliceerd zijn. In D-groot staat dit en die worden alle vijfde deeltjes uitgevoerd door Combattimento Consort Amsterdam, onder leiding van Jan Willem de Vriend. En dan laat ik u de laatste twee deeltjes horen van het Salve Regina, het gebed voor de Maagd Maria. Salve Regina betekent zoiets als wees gegroet, koningin. En de laatste twee deeltjes, 4 en 5, zijn Et Jezum en ook Jezus, de vrucht van die schoot, gegroet. En het laatste deel, ook Clemens, goedgezinde en prachtige jonkvrouw. U hoort Emma Kirby sopraan en ze wordt begeleid door de Academy of Ancient Music op historische instrumenten onder leiding van Christopher Hogwood. Pergolesi.

Ja, dat was de Engelstem van Emma Kirby, de grote dame van de historische muziekpraktijk. Haar prachtige, strak gevuurde stem zonder vibrato is nog altijd een lichtend voorbeeld om deze muziek uit te voeren. Zij zong de laatste twee deeltjes van het Salve Regina van Giovanni Battista Pergolesi, Et Jesum en O Clemens. En Emma werd begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dan ga ik ietsjes terug in de tijd naar Johann Sebastian Bach en ik laat u van zijn partita nummer 1 voor klavier. Hij staat in Beschoot en het catalogusnummer is Bach werken indeling 825. Laat ik u de laatste vier deeltjes horen. Het minuet 1, dan het minuet 2, dan het minuet 1 da capo, dat betekent dus herhaald. Hè? En als laatste een dans gigue. U hoort de Portugese pianiste, de sterpianiste mag ik wel zeggen, Maria João Pires.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een middelbare school in het district Tokutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en nu luisteren naar het tweede uur, dames en heren, van deze live-uitzending van de Flevo Ziekenhuis. Dit programma, Flevo Zondagochtend Klassiek, wordt herhaald aanstaande dinsdag, ook weer van 10 tot 12. En ik ga nu nog inderdaad door tot 12 uur. Ik opende de tweede deel met van Pablo de Sarasate, Spaanse stervioolist en componist. Hij leefde van 1844 tot 1908 en heeft vele virtuose stukken voor viool gespeeld, zoals de Zigeunerwijze die u zojuist hoorde, zijn opus 20 nummer 1, uitgevoerd hier door Yin Lee viool en Geoffrey Parsons piano. Trouwens ook mensen als Camille Saint-Saëns hebben werk aan de Sarasate opgedragen. Dan vond ik van de week, ik ben nogal actief geweest hier en daar, en ik vond een opname van de wereldlijke koor, werken voor koor van Robert Schumann. En dat is heel aardig. Ik laat u horen uit zijn drie gedichten van Emanuel Geibel, opus 29 voor vierstemmig koor en pianobegeleiding. En het eerste is Zigeunerleben, het tweede heet Lied en de derde heet Ländliches Lied. Dus lied over het platteland, als het ware. U hoort de studio vocale Karlsruhe onder leiding van Werner Pfaff. En er zijn solisten. César Hoppe, sopraan, zingt in alle drie deze liedjes. Gundela Schneider, met de sopraan ook. En Fumiko Hatayama al zingt in het lied, een solo. En Loki Chung, bariton, zingt ook weer in het eerste lied een solo, de bariton. En ze worden aan de piano begeleid door Ira Maria Witoszynski. Als ik het goed uitspreek, er zit een heleboel J's en dat soort dingen in. Witoszynski, ja. Schumann.

Dat was van Robert Schumann, drie gedichten van Emanuel Geibel voor gemengd koor en pianobegeleiding, opus 29. En u hoorde Studio Vocale Karlsruhe met solisten, de dirigent was Bernard Pfaff en de pianiste was Ira Maria Witoszynski. Dan, dames en heren, op 3 september 2005... in het Concertgebouw in Amsterdam speelde het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden. En met het Groot Omroepkoor deed het ook mee. En ze speelden Das Klagende Lied van Gustav Mahler. In de originele versie in 3 delen uit 1880. Mahler 20 jaar was, hij schreef ook de tekst zelf. En de 3 delen zijn Waldmärchen, Der Spielmann, een Hochzeitstuk. En het gaat erom dat een hardvochtige koningin, die wordt begeerd door 2 ridders, broers. En zij zegt van ja, als je me een rode bloem brengt die ergens in het woud groeit, dan diegene die mij die bloem brengt, die zal ik trouwen. De broers trekken erop uit, elk een andere richting. De ene vindt de bloem en de andere vermoordt hem en brengt de bloem naar de koningin. En die wordt dan uitgenodigd om te trouwen. En het tweede deel is de Spielmann. Een troubadour die trekt rond en die ziet een botje blinken en daar snijdt hij een fluit van. Dat botje is natuurlijk van de vermoorde ridder. Een derde is Hochzeitstuk, dus deel wat over de bruiloft gaat tussen de ridder, de moordenaar en de koningin. En de speelman wordt uitgenodigd om te spelen en die blaast dan op de fluit van het botje van de broer van de moordenaar. En dan gaat alles helemaal mis. We gaan luisteren en ik laat u het tweede deel horen van Das Klagende Lied. En dat is Der Spielmann. Dus de man die erop uittrekt en dat botje vindt.

0: is de FZO met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens op een hele fraaie manier van een ander. En dit programma Flevo zondagochtend klassiek, live programma van de Flevo Zieke Omroep, wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En ik liet u horen het tweede deel uit Das Klagende Lied van Gustav Mahler, wat hij schreef in 1880, hè? Het was hij 20 jaar oud, zeg. Het tweede deel door Spielman, uitgevoerd door het Omroep, Koor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden, in 2005 was dat, met solisten, onder andere de tenor Arnold Bezuijen. Dan laat ik u van, ja, tijdgenoot, nee, toch niet helemaal, van de Hongaar Zoltán Kodály, leefde van 1882 tot 1967. En hij trok er met zijn collega en vriend Béla Bartók op het Hongaarse platteland erop uit om met moderne opnameapparatuur voor die tijd modern volksmuziek op te nemen en dat vervolgens in noten om te zetten. En hij was de zoon van iemand die bij de spoorwegen, Hongaarse spoorwegen, werkte. En zodoende trok hij tot zijn 18e jaar door vele streken van Hongarije, waar zijn vader dan steeds werk had. En in zijn eerste 7 levensjaren bracht hij door in de plaats Galanta. Het gelukkigste jaar van zijn leven, zei hij later. En daar werd zijn liefde voor volksmuziek opgevat. En 40 jaar later schreef hij zijn beroemde dansen uit Galanta. Maar die zijn dan weer niet op volksmuziek gebaseerd, maar op een boek uit de 18e eeuw. Met Hongaarse dansen. Goed, het werd uitgevoerd via de radio, de Nederlandse radio, door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmut Heentgen. Die opname kan ik u laten horen. Kodály, dansen uit Galanta.

0: Ja, een terecht applaus, dames en heren, voor de uitvoering van de dansen uit Galanta van Zoltán Kodály door het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Hartmut Heentgen. En dan ben ik aan het einde gekomen van deze uitzending van Flevo Zondagochtendklassiek. U kunt de herhaling van dit programma beluisteren aanstaande dinsdag van 10 tot 12 uur. Morgenochtend kunt u luisteren naar collega's Peter Jan.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo, zie, kom op.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevoziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op start met

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Bette Midler en de Rolling Stones klassieker. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, uit 1978 alweer, hè?
1: Ja, die Bette Midler, dat was echt een ruwe comedienne, hè?
0: Ja.
1: Die had een mond waar menig man zich voor zou schamen. Jongen, wat een vuilbek was dat.
0: Ja.
1: Is nog steeds, want ze leeft nog.
0: Ja, het was een album No Frills uit 1983. Waar zelfs Mick Jagger, die deed mee in de clip.
1: Ja.
0: Maar die kunnen we niet laten zien. Hè? We hebben radio.
1: Mick Jagger niet op de clip?
0: Nee, de clip niet.
1: Oh, de clip.
0: Nee, de clip komt later misschien.
1: Gaan we even onze neus snuiten?
0: Even snuiten. Okay.

Nou, luister naar GJ Cale met Cocaine, nummer van uit 1976. Voor zijn vierde album alweer, de Troubadour heette dat. The Bridge Over Troubled Water, dat ken je nog wel, hè? Simon & Garfunkel.

0: zo aan het einde hoor je wel dat die bridge, dat die brug echt over troubled water, bubbelig water, hè, denk ik.
1: Volgens mij zat er ook een kleine waterval bij.
0: Ja, volgens mij ook op de achtergrond. Maar het is wel actueel, hè, nu weer dat nummer, met oog op Canada natuurlijk. Hè,
1: want, Canada?
0: Ja, want dan kan Piet Hein gewoon via de brug, hè, naar, als ze bij Europa zitten.
1: Maar ik weet niet of hij dat wel wil. Ik heb het flauw vermoeden dat hij dat niet wil.
0: Niet over de brug komen?
1: Niet naar Amerika.
0: Nee, maar die brug gaat naar Europa, hè? Want Canada komt bij Europa.
1: Een hele lange brug.
0: Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Dat is leuk, want dan heb je wat uitzicht naar links en rechts, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed.
1: Nee, maar
0: je antwoord is duidelijk. Je antwoord is duidelijk. Heel veel mensen zijn het daarmee eens.
1: Ja, maar een hele lange grap had ik ineens in mijn hoofd, maar die is te lang.
0: How Deep Is Your Love? Dat is van de beste zangers uit 2025. En ik vind het wel ik moet er wel even op wijzen. Het is een bijzondere samenwerking weer. Past in Fred's Music Mix uiteraard. Met Typhoon. Letitia Gerhardsen. En dat is een geschoolde sopraan. Hè? Dus dan kijk je wel heel wat anders dan de BG-storen.
1: Heb je ook ongeschoolde sopraans? Zou ik een ongeschoolde...

The Trox uit 1968, 67 verruilden ze even tijdelijk hun ruige garage rock tijdelijk voor wat tedere melodie met strijkers. The Trox uit Andover. En ze hadden met Wild Thing al bewezen hoe de Britse beatmuziek kon klinken. Maar dit nummer was natuurlijk heel iets anders. Love is All Around. Enjoy the Silence. Depeche Mode.

0: Een rustig plaatje.
1: Ja, Depeche Mode, hè. Dat is...
0: Weet je wat het betekent?
1: Tijdje dan niet gehoord. Nee, weet ik niet.
0: Modenieuws.
1: Hoe?
0: Modenieuws.
1: Oh ja? Oh, ja.
0: In Frankrijk had je een blad, dat heette Depeche Mode.
1: Ja.
0: En dat ging dan, het zegt het al, modenieuws.
1: Ja.
0: Anders had je geen blad over hoeven te maken.
1: Nee.
0: Ik ben trouwens het weekend bezig geweest met het oprichten van een nieuwe politieke stroming.
1: Interessant.
0: Ja. Ik heb Camille Eurlings al afgebeld voor het geval dat hij belde.
1: Ja.
0: Om mee te doen. Ja. Dat mag niet.
1: Nee.
0: En de werknaam is NDK GWT.
1: NBK?
0: NDK.
1: NDK.
0: NDK
1: ja.
0: GWT.
1: GWT. Ja, mooie naam.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar staat voor?
1: Nou, GWB.
0: Ja, nee, maar waar staat dat voor?
1: Nou, nergens.
0: Naar de kloten gaan we toch?

0: Is dat die zoon van die dictator uit Cuba?
1: Nee. Tommy Castro.
0: Of van die violist?
1: Nee. Hij is geboren in San José. En dat is Californië. Californië komt hij vandaan, hè? Ja, bluesgitarist.
0: Als die violist was, dan was het toch Fiedel.
1: Nee, Amerikaanse bluesgitarist, niet blues.
0: Ik vind hem goed.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Hij tokkelt goed, ja.
1: Tommy Castro, ja.
0: Zullen we even naar... Oh ja, dat hadden wij vroeger al, hè?
1: Ja.
0: Hadden we Lulu.
1: Lulu, ja.
0: Die gaan we zo luisteren met David Bowie.
1: Schotman.
0: En dan weet eigenlijk iedereen al welk liedje het is. The Man Who Sold the World. En dan Lulu, moet je... Het lijkt net of je ook andersom kan lezen,
1: hè?
0: Lul. Ja, dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
0: Dus het blijft Lulu.
1: Het blijft Lulu.
0: Man Who Sold the World.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Doe dat nog eens.

0: eigenlijk over krijg, nummer 47, hè?
1: Ik krijg net een verzoeknummer binnen.
0: Nee?
1: Ja, uit Duitsland.
0: Uit Duitsland.
1: Ja, is Duitsland, ja. Goedendag. Leuk, hè? Er zitten ook luisteraars natuurlijk.
0: Duitse
1: Ja, Duitse
0: Hörer.
1: Duitse Hörer. Ken jij Manke Nelis? Heb je dat van gehoord?
0: Ja, weet je hoe die heette trouwens voordat hij dat ongeluk kreeg?
1: Nelis?
0: Ja.
1: Ja, dat is goed, hè?
0: Ja, heel goed, ja.
1: Maar
0: ik ken hem, ja.
1: Hij speelde altijd met Johnny Meyer, hè? Die accordeonist.
0: Ja.
1: Nou wordt hij vanuit Duitsland gevoerd.

0: Ja, jij kende hem niet, hè?
1: Nee, ik was onbekend met dit vreselijk leuke nummer van de Tramps.
0: Stop and think.
1: Denken.
0: Nee, think. Denken, ja.
1: Denk
0: van
1: of
0: het
1: denken.
0: Album Zing uit 1975 alweer.
1: Ik moet er niet aan denken dat ik moet denken.
0: Nee.
1: Met dat geld, zeg.
0: Momenteel
1: vandaag,
0: niet, nee.
1: De dag. We hebben trouwens wat leuks bij de partij.

0: is als de duvel ermee speelt, hè. Maar 3:50, dan zitten we altijd vlak in de buurt of precies met een plaat van Van Morrison.
1: Ja, ja, dat is toeval. Maar ja, toeval bestaat niet, denk ik.
0: Plannen.
1: Nee. Maar goed, we gaan door met Belief.
0: We gaan door.
1: We mogen door.
0: Ik dacht dat we er waren, man.
1: Nee, we zijn er nog lang niet, jongen.
0: Oké.
1: Nee.
0: Gaan we gewoon door.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: We luisteren naar het nummer eigenlijk oorspronkelijk van Frankfurt Oder van de Duitse zanger Bosse. En dat werd even anders gebracht door Bluff. En samen, niet te vergeten, met Gijke Arnaert, een Belgische zangeres.
1: Ik ben
0: die
1: eigenlijk
0: even lekker opvrolijkte, dat nummer natuurlijk.
1: Ik ben eigenlijk een fan, een nog grotere fan dan ik was.
0: Ja.
1: Altijd bij de concert at sea van Bluff geweest.
0: Oh, ja.
1: Die hebben altijd een programmering van dat feestje.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: mij altijd enorm aanstaat. Daar heb ik... Een connectie met Zeeland.
0: Ik krijg altijd trek in mosselen als ik het liedje hoor.
1: Door.
0: Ja.

0: Origin, Sam Malone, Kid Rock. Het werd opgebouwd uit herkenbare elementen uit Werewolves of London van Warren Zevon en Sweet Alabama van Lynyrd Skynyrd.
1: En dit is een beetje de Woodstock-tijd volgens mij.
0: Ja, ja, ja.
1: Want weer Smoking Funny Things.
0: Ja, het, dat zegt van een album Rock'n'Roll Jesus.
1: Ja, nou.
0: Münchener Vrijheid.
1: Moeten we een bakkie doen?
0: Play it cool. Ja, dat is wel het einde van het eerste uur, hè?
1: Ja.
0: Jammer.
1: Stormen we tweede in, schat.
0: Stormen we tweede uur dadelijk weer naar binnen bij jullie allemaal.
1: Okay.
0: En gaan we weer een lekkere dolle boel maken. Voor een uurtje.
1: Heb jij nog iets gehoord van de orgelman?
0: Nee, dat is de laatste. Nou, je erover begint.
1: Ik ga even bellen.
0: Ga even bellen. Kijken waar, ja. Of die misschien heeft een lekker band of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, weet jij veel.
0: Of is hij zijn vrouw kwijt.
1: Okay. Dat zou mooi zijn.

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: zijn twee zusjes die dit geschreven hebben. Anja Nodelijk en René Nodelijk. En ze woont Nodelijk. Ja, nou wie het zeggen wil. Kwamen uit Den Haag. En wij hadden het vorige week toen Hans Schiffers hier was. Mm-hmm. Hadden we het erover welke platen zou in de arbeidsvitamine kunnen komen.
1: Ja.
0: Nou, dit is dus zo'n typische plaat die niet de nummer 1 niet is geweest. Mm-hmm. Maar wel in de arbeidsvitamine komt. Mm-hmm. Hij is tot de 11e positie in de top 40. En in Vlaanderen werd hij zelfs nummer 5. Ja. En het leuke van dit, dan zie je die hele Haagse connectie weer. Mm-hmm. Het is geproduceerd door, geproduceerd door Bert Ruiter. En Bert Ruiter is dan weer de bassist van mm-hmm. Earth and Fire. En de man van Johnny Kaagman.
1: Ja.
0: Nou, zo is het hele plaatje weer rond.
1: Ja. Ja, zit je dat nou allemaal op te lezen? Of,
0: Nee, dat heb ik in mijn hoofd zitten. Want ik heb een chip in mijn hoofd laten zitten van Wikipedia.

0: van plan dan.
1: Marie Slinger.
2: Moet echt iets voor jou zijn, hè? Met het Rotterdamse accent.
1: Ja, nou, ik vind het wel een mooi liedje, moet ik eerlijk zijn. Dat, ja. En uiteindelijk blijft een Rotterdammer toch het mooiste aan Mokum vinden. Is de laatste trein in Rotterdam, hè? Dat weet je.
2: Dus, ja, en Amsterdam is het mooiste in de achteruitkijkspiegels van je auto, hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Loog tegen mij. Ja, drukwerk.
2: Je kent hem nooit, hè? Alleen als hij een rode petje op heeft, dan denk je, hé, hey, dat zou Harry Slinger wel eens kunnen zijn.
1: Ja. I'm doing fine now. New York City. Ken je die?
2: Nee, ik ken hem wel. Maar ja. Ik New York City. Je hebt, de New York Dolls en de New York 99's Disaster, weet ik veel.
1: Nou, ze kennen geen lange reeks hits, maar het is gewoon een lekker plaatje. Ja. I'm doing fine now.
2: Mag ook wel eens een lekker plaatje ertussendoor, weet je? Zoals deze.
1: Ja, dat kan.

0: lekker, hè?
1: Oh, man, daar kan ik zoveel genieten van zo'n plaat.
2: Ja.
1: Omdat je hem niet verwacht, hè?
2: Nee, maar wat je ook niet verwacht. Ja. En dit is wel leuk, hoor. Want via die www.flevoziekomroep.nl komen wel allemaal aanvragen binnen, hè?
1: Oh.
2: Ja, mijn postbusbakje zit helemaal vol hier aan de zijkant.
1: Wat staat erin?
2: Nou, een Belgische aanvraag.
1: En België?
2: Ja, en Vlaanderen, uit Vlaanderen. Alleen mannetje.
1: Het is dat?
2: Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. We gaan luisteren.

0: jij wel eens een prijs op je hoofd gehad?
1: Bon, hè?
0: Heb jij wel eens een prijs op je hoofd gehad?
1: Een prijs?
0: Ja, dat je zegt van... Wanted Dead or Alive?
1: Nee, nou, maar het is wel bijzonder een nummer, hè? Wanted Dead or Alive, Bon Jovi. Maar en wat denk je?
0: Nou?
1: We krijgen weer een aanvraag binnen.
0: Wacht even. Voordat we zover zijn, hè?
1: Ja.
0: Gaan we nog even over die cowboys, hè? Maar cowboy.
1: Oh ja.
0: Zo
1: ja.
0: Twee cowboys aan de bar en die ene die staat, die pakt zijn pistool, schiet zo'n vlieg van de oor van die andere cowboy eraf.
1: Mm-hmm.
0: Die staat te kijken en wat is dit, joh? 10 minuten later. Weer, pang, andere oor. Weer een vlieg eraf.
1: Weet je.
0: Hij zegt, tering, die kan schieten.
1: Ja.
0: En ze denkt, nou, nog een keer, hè. Dus die vlieg in de lucht. Hij schiet, vlieg door.
1: Nee.
0: Zegt die andere, was mis. Hij zegt, nee, hij kan voorlopig niet meer trouwen.
1: Goed. we krijgen dus weer, wat ik zei, een aanvraag binnen uit het plaatsje Doodstil. Dead or Alive. Dus
0: dat is in
1: dat
0: Friesland.
1: Nee, dat is in Groningen.
0: In Groningen. Dat zit tegen de Friese grens aan.
1: Hier is Jan Douwer. Ik vraag een plaatje aan vanuit de plaats Doodstil in Groningen.
0: Ja.
1: Nou, en dan zegt hij erbij, dat is een gehucht in de gemeente het Hoge Laand in Groningen.
0: Hoge
1: Laand. Ja, nou nooit van gehoord. Wat vraagt hij aan? Afscheid van een vriend. Nou, even zien het maar. Clouseau.
0: Ik heb het meegekregen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Doodstil.

0: Weet je, dat vaandeldragers en van die blaasorkesten, dat is wel leuk, hè? Vind je dat niet mooi?
1: Ik zou wel vaandeldrager kunnen zijn, ja.
0: Ja, ja. Maar ik vind dat wel... Je ziet ze niet zoveel meer, hè, door die straten
1: heen. Ja, maar de vaandels die zijn een beetje uit, hè?
0: Ja.
1: Tegenwoordig doen ze dat met van die flatscreens. En dan om nou de hele weg...
2: Ik had ook
1: hele
2: twee
1: weg...
2: meisjes gezien met achterop. Allebei in een saxofoon.
0: Wou je nog wat zeggen?
1: Ja. Oh, nou de hele tijd voor een orkest. Om een band uit te lopen met een groot flatscreen.
0: Nee, dat is niks.
1: Dat is niks. Gewoon echt ouderwetse vaandel met van die gouden roesjes er aan de zijkant. Ja. Hè? Van die dingetjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Wij liepen dus... Wij zaten ook altijd... wij waren toch echt de parteringleiders vroeger. Ja. In Soest had je de PVO. En dat was dan ook dan de straatorkest.
0: Ja.
1: De Harmonie. Heette dat. En dan liepen we er altijd langs, naast die man, de tamboermaître.
0: Ja, ja.
1: En dan als hij de stok omhoog gooide, ze, kijk uit, liepen wij dan.
0: Menigeen van honger en dorst.
1: Vaak veel plezier om gehad. Hij niet.

0: Vorige week natuurlijk het hele doopzeelgewicht van deze mevrouw. Charlie.
1: Ja.
0: Een van de meest zwoele. En ook een hele mooie vrouw. Met een hele aparte Charlie stem ook. Ik moet je nog even iets vertellen van vorige week.
1: Ja.
0: Dat het mij overkomen is. Ik sta in het eind van de middag. Wordt er aangebeld. Er komt een man aan de deur en die zegt goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. Hij zegt, kan ik bij u het plafond komen schilderen? Ik zeg, hoe bedoelt u? Hij zegt, ja, ik heb wat uren vrij. Hij zegt, maar kan ik bij u het plafond schilderen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Dankjewel. Leuk voor het aanbod, maar zoek het uit. Rijdt hij weg, zie ik achter op zijn busje staan Leonardo da Vinci. Zou ik nou een fout gemaakt hebben?

0: Altijd aan het begin van de laatste 20 minuten.
1: Ja, het is een Keith Richards openingsriff, hè? En Charlie Watts.
0: Ja,
1: prachtig. Achter de drums. En eerst ging dat nummer niet, maar toen hebben ze toch die rockversie ervan gemaakt.
0: Ja.
1: Door die twee mannen. Jagger natuurlijk met die zang. Beetje reggae-achtig wilden ze doen.
0: Ik zou deze als enige plaat ook op de laatste album van de Rolling Stones graag bijgemixt willen zien. Dus een goede remix van dit nummer. Gewoon stabiel. Dat hoort helemaal bij Foreign Tongues. Weet je?
1: We bellen eens even op zo meteen. Dat komt wel voor elkaar, denk ik. Gaan we naar de Mosselman luisteren. Bart van de Wijnen.
0: Ja.
1: Dat is weer uit Zeeland. Nee, is niet Uut. Uit Zeeland. Raccoon.
2: Brick by brick.
0: De mosselman.
1: De mossel.
0: Wat leuk.

0: luisteren naar Don Rosenbaum. Hij werd in Amerika geboren, maar was werkzaam in Nederland. En 72 had hij deze hit, Swimming in Deep Water. Bereikte de 11e plaats in de Nederlandse top 40.
1: Hij is ondertussen al 79 jaar, hè? Hij woont in Amsterdam.
0: Ja, maar die Rosenbaumen, die kunnen oud worden.
1: Rosenbaumen, die moet je niet verplaatsen.
0: Nee.
1: En het 1973, of 19... Even kijken, hij is nu 79. En als je dan nog in Amsterdam woont, dan ben je een hele grote, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Had je lang moeten vertrekken.
0: Man. Jeff Lynne, die schreef Mr. Blue Sky.
1: Even mee je rachen.
0: Tijdens dat hij in Zwitserland was, schreef hij het nummer.
1: Jeff Lynne in Friesland?
0: Nee, in Zwitserland.
1: Oh, sorry.
0: Zei ik Friesland?
1: Ja, je zei Friesland.
0: Oh, dat komt door de plaatsje doodstil natuurlijk. Okay, zit in mijn hoofd. Nee, hij zat in Zwitserland. Dan denk ik, god, ga maar eens even een liedje schrijven.
1: Ja. Nou, en dat is uiteindelijk toch nog redelijk goed uitgepakt met dit plaatje.
0: Ja, en het is van mijn album Out of the Blue, 1977.
1: Ja, daar heb ik er drie van.

0: worden 's nachts geoogst.
1: Vis.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Natural Woman, geschreven door Carole King, Jerry Coffin en Jerry Wexler. Maar beroemd geworden natuurlijk door Aretha Franklin. Maar die hoorden we niet. We hoorden hier onze eigen Nederlandse Rut Jacot. Met dit nummer waar ze eigenlijk een eerbetoon brengt aan Carole King. Zo kan je het zeggen.
1: Rut Jacot met twee T's, hè?
0: Ja.
1: Dat de mensen dit niet verkeerd opschrijven.
2: Is het al zo laat?
1: Hallo, is het al zo laat?
0: Ah nee. Ja. Nou, dan zit er weer op.
1: Kunnen we afstoffen en weg?
0: Even de boel opruimen.
1: Oké. Okay.
0: En dan moeten we helaas weer tot volgende week wachten.
1: Ja, is voor die mensen ook zwaar.
0: Oh nee, nee, donderdag wordt het weer herhaald, hè?
1: Ja, dan ga ik ook zelf luisteren.
0: Ja, ja.
1: Hele kritische noot.
0: Ja, we moeten altijd kritisch blijven.
1: Verbeteren, hè?
0: Zo.
1: Beterschap allemaal. Verbeteren. Ik hoop dat jullie allemaal uit het gips gaan.
0: Ja, en snel.
1: Althans, de mensen die gips hebben, hè?
0: Ja.
1: Als je geen gips hebt, heb je er niks aan.
0: Nee, maar dan kan je wel naar huis gaan, toch?
1: Ja, dan kan je wel gewoon zonder gips naar huis gaan.
0: Ja. Nou, beterschap, hè?
1: Ja, beterschap. En de volgende week.
0: Tot volgende week dan weer.
1: Joep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

was mijn leven best op orde. En toen jij mij begroette, dacht ik niet, dit gaat het worden. Wist ik veel wat er ging komen. Door jou, dat komt alleen door jou. Ik wilde de kroeg verlaten, maar kreeg jou in de gaten. Toen je zei,

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

zuiver. Je ziet wie de wijzer is. Vertellen de woorden uit je longen wat vrijheid is. Verbonden met je ziel, voor altijd samen in de droom. Energie. En ook al komt de zon een tijd niet door de wolken, dan weet ik dat je me meeneemt en ik voel je lichaam. Loop met me. Je laat me keer op keer mooie dingen zien. Daarom vraag ik maar een stukje van je tijd.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege het dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FC Den Haag op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro, krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
2: En tot zover het nieuws.
3: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Word ik wakker, dan is steeds het allereerste wat ik doe. Ik spring vliegensvlug mijn bed uit en loop op mijn venster toe.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

au loin le parfum des roses.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur. Is dit de Flevo Ziekenomroep? Met als pleister op de wonden

0: En ik zou zeggen, welkom. Jij bent Jan.
1: Ja, en jij bent Ruus.
0: Ja, en jij doet de techniek.
1: En jij mag de boel in elkaar praten.
0: Goed zo, wat gaan we doen vanavond?
1: Praten.
0: Ja, en muziek draaien hoop ik
1: en
0: toch.
1: En muziek
0: hoor.
1: Ga ik draaien.
0: Nou, we beginnen met een half uurtje country, hè?
1: Ja, dat heb ik allemaal klaarstaan.
0: Goed zo, en daarna hebben we...
1: Om half...
0: Half negen, de verzoekjes.
1: Ja.
0: En we hebben echt weer een leuk aantal.
1: Ja.
0: Na het tweede uurtje, naar het nieuws, hebben we cabaret... Omlijst met Nederlands product.
1: Ook dat hebben we
0: en als laatste dan de artiest vanavond, Vader Abraham. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien. Uiteraard.
0: Maar zover is het nog niet.
1: Nee, hè? Want we beginnen natuurlijk met...
0: Jerry Lee Lewis, die is geboren op 29 september 1935 in Faraday in de staat Louisiana. Hij was een country- en rock'n'roll zanger en pianist. Hoewel het gezin arm was, werd er toch een oude piano gekocht. Jerry was zo'n natuurtalent dat hij zichzelf leerde piano spelen. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl door rhythm en blues, boogie-woogie, gospel en country te mengen. Naarmate Jerry ouder werd, zo'n 14, 15 jaar dat hij was, schuimde hij de Mississippi Delta af om er in de kroegen en ruige honky-tonk bars op te treden. Omdat de mensen van de muziekstudio's in Nashville niets in hem zagen, vertrok hij als 21-jarige naar Memphis. Eind jaren 1960 overtuigde Jerry Kennedy van Mercury Records Jerry Lewis ervan om over te schakelen naar de countrymuziek. Hij scoorde direct een hit met het nummer Another Place, Another Time. Maar wij gaan luisteren naar Jambalaya.

De Black Hills Country Band was een Belgische countryband met regionale uitstraling. Ontstaan in 1982 uit het dansorkest The Black Hills. In 2012 bestond de formatie 30 jaar als countryband. Ze toerde met succes door Nederland, België en Duitsland. Door haar verscheidenheid in stemmen en instrumenten was de Black Hills Country Band een graag geziene gast op vele evenementen in die landen. François Goossens, medeoprichter in 1967 van de Black Hills, bassist, zanger en regelde het management van de band en deed de presentatie en aankondigingen gedurende de optredens. In mei 2015 heeft de band, mede na het overlijden van hun gitarist-zanger, in gezamenlijk overleg besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met optreden. Twee leden van de band, Carine en François, gingen door als de Black Hills Duo. Maar wij gaan naar het hele bandje luisteren met M'n Truc.

Billy Ray Cyrus, die is geboren op 25 augustus 1961 in Flatwood in de staat Kentucky. Hij werd ontdekt door de platenmaatschappij Mercury toen hij in 1990 in het voorprogramma van Reba McEntire in Louisville stond. En in datzelfde jaar verhuisde Billy daardoor naar Los Angeles en tekende een contract bij Mercury Records. Zijn eerste album, Some Gave It All, werd in 1992 uitgebracht en bracht meteen een grote hit, Archie Breaky Heart. Dit nummer zorgde in Amerika voor een grote opleving van het line dansen. Zijn tweede album, I Won't Be The Last, werd in 1993 uitgebracht. Het liep in het begin goed, maar vergeleken met zijn eerste album vielen de verkoopcijfers sterk tegen. In 2003 bracht Cyrus twee albums uit met christelijke muziek, Time Flies en The Other Side. In 2009 startte hij de groep Brother Clyde, waarin hij samen met andere artiesten alternatieve rockmuziek maakte. De groep gaf één album uit en kort daarna ging het alweer uit elkaar. Hierna had Billy Ray Cyrus lange tijd geen grote successen meer. Hij gaf nog wel albums uit, maar deze sloegen niet aan bij het grote publiek. We gaan luisteren naar Blue Cross State of Mind.

0: als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we naar Maddy en Ta. In 2010 gingen Maddy Marlow en Ta Dij naar dezelfde zangcoach en ontmoetten elkaar tijdens een showcase in Dallas. Binnen een jaar ging het duo elk weekend heen en weer naar Nashville, terwijl ze nog naar school gingen. Ze traden voor het eerst op onder de naam Sweet Eliana. Na het afronden van de middelbare school verhuisde het duo naar Nashville om hun muzikale carrière te beginnen als Maddy en Ta. In 2014 heeft Big Machine Records de naam Dot Records nieuw leven ingeblazen. Maddy en Ta werden in juni 2014 de eerste ondertekenaars van een contract bij dat label. We gaan luisteren naar Curl in the Country Zone.

0: Dick van Altena is geboren in 1957 in Oosterhout. Hij is zanger, gitarist en songwriter. Hij componeert van country songs tot kinderliedjes en was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christofferson zorgde bij Dick van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. Zo is hij verantwoordelijk voor vele nummers van Henk Wijgaard, Mooi Wark en Tony Willeel. Zijn nummer It Turned Out To Be You uit 1990 is nog vele malen gecoverd. Tussen zijn werk door met Major Dundee heeft hij 3 soloalbums gemaakt. Van Altena leeft van de royalties en van zijn optredens als singer-songwriter. Hij is op 7 oktober 2017 geridderd in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten in de muziek. We gaan luisteren naar Dam Diddeley Dam.
1: Ik sta hier te barsten van de kou.

Jim Cross is geboren op 10 januari 1943 in South Philadelphia in de staat Pennsylvania. Al vroeg was hij bezig met muziek op zijn en op zijn 5e speelde hij al een beetje accordeon. Pas later, in 1964, toen hij naar de Villanova University ging, ging hij serieus aan de slag met muziek. Rond die tijd ontmoet hij ook zijn vrouw Ingrid Jacobson. Met haar trad hij tot 1970 op, waarbij ze veel covers zongen. In 1968 gaan ze naar New York om daar hun eerste album bij Capitol Records op te nemen. Ze keerde terug naar het platteland van Pennsylvania en hij nam daar een baan aan om de huur te betalen, maar bleef liedjes schrijven. In 1972 kon Jim Cross een platendeal bij de ABC Records krijgen en bracht nog hetzelfde jaar 2 LP's uit. We gaan luisteren naar Time in a Bottle.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er weer een aantal. En we beginnen met een verzoekje aangevraagd door Hanning Verijn van afdeling GG 253. Voor haar gaan we van Herman Verkeken draaien. Papi, loop toch niet zo snel.

En ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Van Kemper van afdeling GG261. Voor haar gaan we draaien het opwekkingslied 154 en dus het is Wees stil en weet.

dan gaan we naar Celine de Jong met Hymne à l'Amitié. Aangevraagd door mevrouw Richter, hun afdeling GG 267.

Dan heb ik nu een verzoekje van Lia Bond van afdeling GG377. Het opwekkingslied 213, U zij de glorie.

0: En Lia Bond, die bedankt iedereen. We gaan verder met een verzoekje aangevraagd door Ria Kooijman van afdeling GG373. Zij wil graag horen Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En dan gaan we naar Tino Martin met Zij weet het. En dat is aangevraagd door Francisca van afdeling GG358.

En ik zou, we gaan nog even de kermisklanten draaien met Pink en Apple Blossom White. Tot het nieuws. En dan zou ik zeggen, tot na het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij het tweede uurtje.
1: Daar zijn we weer.
0: Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Nou,
1: jij mag de presentatie doen.
0: En jij de techniek, want daar heb ik echt geen verstand van.
1: Maar goed ook.
0: Nou goed.
1: Heb ik wat te doen.
0: Nou, we hebben straks wat cabaret. We hebben een raadsel.
1: Ja.
0: En verder omlijst met Nederlands product. En dan van 9:30 tot 10:00 onze artiest van de avond. Vader Abraham, ofwel Pierre Gardner. Daar ga ik het over vertellen. En ja. ik hoop jij zijn muziek gaat draaien.
1: Heb ik al klaarstaan.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar we beginnen maar even met Bezet en met Twilight.
1: Ja, je hebt daar een schilder op bij, hè?
0: Ja, ja.

0: Het raadselmannetje.
1: En welkom raadselmannetje Dennis in onze uitzending.
2: Ja, dan is die weer.
1: Ja, gezellig. Dus ik ben blij dat je er weer even bent.
3: We hebben nog een gast erbij.
1: Ja, wie dan?
3: Ja, Robert is ook aan de lijn.
1: Is Robert er ook? Oh, Robert. Maar als er straks het raadsel komt, mag jij niet meeraden, hè? Dat weet je, hè?
4: Nee, ik hou mijn mond.
1: Ja, hou jij je mond? Nou, goed zo. Nee, je mag er naar luisteren.
3: Hij mag wel meeraden als niemand het raadt. En hij wil, heb je mooi pech gehad. Maar hij krijgt geen prijs.
1: Nee,
4: ik krijg geen prijs.
1: Ah,
3: en we hebben een mooie prijs, hoor.
1: Ja, we hebben een set koppenschotels met een prachtig kunstwerk erop. En we mogen er van het ziekenhuis een setje van 2 van weggeven. Ja, maar dan moeten ze wel weten natuurlijk het antwoord op het raadsel, hè? Vind je ook niet?
3: Ja, dus Dennis.
4: Ja, dat gaat vast lukken.
1: Moeten we het telefoonnummer vastgeven?
3: Wat mag je doen?
1: 06-457-260-84. Ja. Zal ik het nog één keer doen?
3: Ja, doe dat nog maar een keertje.
1: 06-457-260-84. En u kan natuurlijk ook even mailen met studio@flevoziekenomroep.nl. Ja. Dus studio@flevoziekenomroep.nl. Als u dus het antwoord weet.
3: Op
1: dit raadsel, want ons raadselmannetje komt eraan.
2: Ja, ik moet ze hier even stilte manen. Want,
1: oh.
2: Ik word al naar mijn eigen studio verwezen.
1: Oh, ja dat krijg je. Ja, nou.
2: Dat is voor dichtdraaien.
1: Maar goed.
3: Het heb je als kleine kinderen groot worden. Ga ze ermee bemoeien, hè?
2: Ja, maar je moet even de retour dichtdraaien. Want ik hoor alles.
3: Oh, ja, zie dat. Ja. Heb je iemand anders opengedraaid? Ja, uit die.
2: Kom, zeg maar dan. Die alle talen spreken kan. Maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
1: Doe dat nog eens.
2: Hij is heel ingewikkeld. Als je het weet, kom, zeg maar dan. Wie alle talen spreken kan, maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
1: Moe.
3: Ja, is lastig.
1: Net is een moeilijke.
3: Ja.
2: Ja, dan denk je de bek ook over, zullen we zeggen.
1: Ja, ja. Nou, ik zou het echt niet weten. Ja. Zullen we
2: nee, kijken.
1: Nou, doe het nog één keertje.
2: Ik zeg het
5: al.
1: Nee. Hallo.
2: Als je het weet, kom. Zeg me dan wie alle talen spreken kan. Maar die van wat men zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
1: Nou, we draaien onderhand een plaatje. En dan hoop ik dat iemand belt of even mailt. En we gaan naar Dora luisteren op de vijfde rij.

0: Heb jij telefoon gehad?
1: Nee, en ook geen mail. Ik heb er net naar gekeken.
0: Ja, ik vond hem ook. Ik vind hem echt moeilijk.
1: Was het moeilijk deze keer?
0: Ja, ik vond hem heel moeilijk. Ik dacht aan een woordenboek of zo.
1: Nee, maar...
0: Want die praat ook niet terug. Ik kan wel opzoeken.
2: Ik zal ze een hint gegeven.
0: Ja, nee, ik zou het echt niet weten. Nee, ik meen het. Ik weet het niet.
1: Nou, dan betekent dat het... Ja. Dat het fout is bij jou.
0: Ja.
1: Vandaag.
0: Maar ja, ik had ook die koppenschotels niet gekregen hoor, dus...
1: Oh, nee, dat is ook waar.
0: Nee, dat is ook waar. Maar goed, misschien volgende week beter.
1: Nee, maar mensen willen wel het antwoord weten natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Dan moet je even vragen.
2: En het raadsel natuurlijk weer.
0: En het raadsel even en dan het antwoord.
2: Als je het weet, kom, zeg me dan wie alle talen spreken kan, maar die van wat me zeggen gaat, toch geen enkel woord verstaat.
1: Nou,
0: ik zou het niet weten.
1: Nee, dat weet je ook niet.
2: De echo.
0: Oh ja.
1: Alle talen kan die spreken.
0: Ja. Maar hij begrijpt er geen moe van natuurlijk. Nee.
2: Heel veel echo net. Ja. Maar het niet bestond er niet.
0: Nou, Dennis en Robert, dankjewel voor even de komst in de uitzending met je leren of jouw raadsel. Maar even een praatje. Hey, ik wens jullie al het goede en dankjewel.
3: Dankjewel voor de uitzending. Maak er nog wat moois van.
0: Dankjewel, dag.
2: Doei.
0: Ja, ik vond hem ook moeilijk. Nou, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, mag.
0: Dus dacht ik aan een woordenboek. Ik denk, ja, die zegt ook niks terug. Kan het daarop zoeken. Nee, maar helaas.
1: We gaan verder. We draaien de twee aan elkaar.
0: Ja, we gaan naar Mart Hoogkamer met Feest in de Tent. En Jannes met Zeg het mij maar nog een keer.

0: tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Cabaret Festival.
2: En dat is jouw festival, Jan.
3: Ja, dat mag ik doen altijd.
2: Ja, dat mag jij altijd uitzoeken.
3: Ik heb van Arjan Lubach een leuk stukje.
2: Ja?
3: Ja, wat dat gaat over WD-40. Weet je wel, ken je dat wel?
2: Dat is een spuitbusje.
3: Dat is een spuitbus met olieachtig middel. Ja, een wondermiddel is het. Komt-ie.
4: Het is een verhaal uit Stoorzender. En het gaat over een muzikale samenwerking die ik ooit had met een bekende artiest. De laatste samenwerking was in Amsterdam. Een paar maanden geleden, tussen twee televisieseizoenen door. De artiest met wie ik zou gaan werken had al een paar hitjes en stond op grote festivals, maar ik had hem nog nooit ontmoet. Omdat ik geen flater wilde slaan, ruimde ik een paar dagen voor zijn komst mijn huis op. Tijdens het schoonmaken merkte ik dat de kraan bij het fonteintje in mijn wc vast zat. "Is dat gênant?" vroeg ik aan mijn vriendin. "Ja," zei ze, "dat is gênant. Ook internationaal bekende muzikanten moeten naar de wc." Ze stond in de deuropening van mijn appartement en keek me trots aan. Alsof dat iets was wat ik me nog nooit had gerealiseerd. Alsof ik al jaren overal aan het verkondigen was hoe de spijsvertering van sommige beroemde mensen gebruik maakte van een gesloten systeem. Dat ik in cafés mensen aanklampte met de zin: "Wist je dat Celine Dion alles meteen omzet in energie?" "Dan ga ik die kraan wel even repareren," zei ik. "Koop WD-40, zei mijn vriendin, die kennelijk in een robot was veranderd. "Oké, bliep bliep 58, zei ik terug. "Dat is smeermiddel," zei ze. "Zo heet dat merk. Voor sloten en zo. Dat werkt vast ook wel voor vastzittende kraantjes." Ik probeerde het nog één keer. Met beide handen, alsof het kraantje nu ineens wel open zou draaien na het horen van die magische lettercijfercode. "Ik heb nog nooit van het spul gehoord," zei ik. "Echt niet?" zei ze ongelovig. "Dat is echt een heel bekend merk over de hele wereld." Ik had mijn jas aangetrokken en was naar de ijzerware winkel op de Rozengracht gewandeld. Het belletje van de deur rinkelde heel soepel. "Ik zoek WP40, zei ik tegen de jongen achter de balie, als een oude man die zegt dat hij iets heeft getikt op zijn Apple Macintosh. De jongen lachte. "WD-40 bedoel je, denk ik?" "Dat denk ik ook." Hij liet me verschillende verpakkingen zien, variërend van een gigantische spuitbus tot een miniatuurvariant. "Doe maar die kleinste." "Weet je het zeker?" vroeg hij. "Het is de eerste keer in mijn leven dat ik het nodig heb," zei ik, "dus ik denk niet dat ik er ineens een hele bus doorheen ga jagen." Ik stelde me voor dat dat vanaf nu mijn ding zou kunnen worden. Dat ik overal waar ik kwam aan mensen vroeg: "Zit er nog iets vast?" 2 megabussen WD-40 in holsters aan mijn broekriem. "Deed hij vroeger niet iets op tv?" zouden ze zeggen. "Ja, hij was ooit de heerser van de zondagavond, maar nu is hij de koning van de WD-40. Ik keek naar het schap met WD-40 bussen. "Nee, dat kleintje is echt meer dan genoeg," zei ik tegen de jongen achter de balie. "2 doen dan," zei de jongen. Hij pakte 2 kleine spuitbussen die samen in 1 plasticje zaten uit het rek. Ik keek hem lang aan, in de hoop dat het besef van zijn onnozelheid vanzelf zou binnencijpelen, maar het onbegrip bleef tussen ons inzweven en hij bleef vragend kijken, strak en onverstoorbaar als een vastzittend kraantje. Met de WD-40 liep ik terug naar huis. Zonder mijn jas uit te trekken ging ik naar de wc. Het werkte geweldig. De kraan kon binnen een minuut weer bewegen. Ik facetimede mijn vriendin, die alweer in haar eigen huis was, waar alles werkt en nooit iets langer dan een halve dag kapot is. Zij is in staat dingen te regelen die in fracties onbeduidend lijken, maar die gezamenlijk een kolossaal monster worden dat je op je rug meedraagt. "Het werkt," riep ik naar het schermpje. "Wat werkt?" "De kraan, dat smeermiddeltje, alles werkt weer." "Goed zo," riep ze terug. De volgende ochtend kwam de internationale ster. Ik had nog voorgesteld om een luxe studio te huren of desnoods een jacht om hem af te leiden, maar zijn management zei dat hij de huiselijkheid juist waardeerde en dat hij het liefst muziek maakte bij andere artiesten thuis. Je hebt altijd wel weer ergens het tegenovergestelde van. De wereld vindt een kwast uit en er zijn kunstenaars die met hun handen gaan schilderen. Je hebt de luxe van werken en wonen op dezelfde plek en mensen gaan op lange geasfalteerde stukken aarde stilstaan in een machine die bedoeld is om te bewegen. De sessie verliep prima. Toen we zo goed als klaar waren in mijn thuisstudio, liepen we naar de woonkamer en de artiest vroeg of hij naar de wc kon. Vol enthousiasme wees ik hem de juiste deur. Hij bleef lang weg. Langer dan lang. Omdat ik op gehoorsafstand van het toilet zat te wachten, liep ik maar weer naar de studio. Ik stuurde een bericht naar mijn vriendin. Internationale sterren hebben zeker weten geen gesloten systeem. Uiteindelijk kwam de artiest de studio weer in. Zijn gezicht was rood en hij keek me verlegen aan. Hij pakte zijn tas en jas en mompelde, "Thanks and nice working with you." Daarna verdween hij naar buiten. Toen ik zelf naar de wc ging, viel me op dat de tegels op de vloer glommen. Even dacht ik dat ik het kraantje juist stuk had gemaakt in mijn pogingen te repareren. Dat er al anderhalve dag water over de vloer had gedruppeld, maar toen ik goed keek zag ik dat het geen water was, maar iets anders. Iets vettigs en schuimigs. Het zat niet alleen op de vloer, maar ook op het kraantje, het fonteintje, de muren en de wc-pot zelf. Het leek een beetje op het begin van zo'n irritant raadsel, waarbij één iemand één zin zegt en jij dan moet raden wat het verhaal eromheen is. Meestal ligt er een dode man in een bos of op de bodem van een meer of zo, maar ik ken ze ook met pelikanen, liften en telefooncellen. Het irritantste aan die raadsels is misschien nog wel de zelfingenomen glimlach van degene die het raadsel opgeeft. Oké, komt-ie. Er ligt een man dood in een macaronifabriek. Ja, dus? Dus wat is er gebeurd? Weet ik veel, hoe moet ik dat nou weten? Nee, je mag alleen gesloten vragen stellen. Hoe mysterieus de situatie in mijn wc ook leek, ik denk dat ik het raadsel met vrij grote waarschijnlijkheid heb opgelost. De grote artiest is naar de wc geweest. Hierbij heeft hij een geur verspreid en deze willen verdoezelen. De luchtverfrisser die in de vensterbank stond naast de WD-40 bleek leeg. En dus moet hij hebben gedacht dat de WD-40 ook een luchtverfrisser was. Royaal heeft hij het smeermiddel rondgespoten. En omdat het wc-papier ook op was, terwijl er minstens twee rollen moeten hebben gestaan, kan ik niet anders dan concluderen dat hij, toen hij zijn fout inzag, met het papier de WD-40 weg heeft willen poetsen, maar omdat het smeerolie is en geen Rivella, liet het spul zich niet makkelijk verwijderen. Dus feitelijk heeft hij de wc-pot, de vloer, de tegelmuren en het fonteintje ingesmeerd met een grote hoeveelheid WD-40. Ik maakte in de keuken een sopje. Ondertussen belde ik mijn vriendin en vertelde het verhaal. Ze moest lachen. Dus je bent toch niet de enige die niet weet wat WD-40 is, zei ze. Nee, zei ik een beetje trots. De echt grote artiesten hebben geen flauw benul.
1: Ik wil ziek op.
3: Nou, WD-40.
2: WD-40.
3: Ik heb het thuis staan, het is dus niet voor de wc bedoeld. Hè?
2: Ik zal erom denken. Ja? Hey. Okay. Kunnen er nog één draaien?
3: Nou, een stukje.
2: Ja, Juanita, Jan Wagener.
3: Met?
2: Juanita.
3: Oh.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is vandaag Pierre Cortner, ofwel Vader Abraham. Op 11 april 1935 werd in Elst Petrus Antonius Laurentius Cortner geboren. Gewoon roepnaam Pierre. De eerste teken van zijn artistieke ambitie zag men op 8-jarige leeftijd, toen Pierre meedeed aan een songfestival van de Afro Radio. En als singelde Ik wou dat ik een krekel was. Een liedje van Boppe Jan Schoepen. De eerste prijs die kaapte die weg. Leuk detail was dat Pierre de trombone solo met zijn mond nadeed. Pierre leerde zichzelf gitaar spelen en al gauw bespeelde hij tevens de piano en de contrabas. Zijn favoriete instrument bleef echter de gitaar. Hij werkte in een chocoladefabriek als chocoladegieter. Verder werkte hij als banketbakker en had een frietkraam. In de jaren 60 van de vorige eeuw deed Pierre ervaring op als artiest in het trio The Lettersets. Na het uit de veen eenvallen van die groep was Pierre een tijdje plugger voor platenmaatschappij Negram. Vervolgens werkte hij vanaf omstreeks 1967 voor die maatschappij als producer. We gaan luisteren naar Mijn dorpje Elst bij Nijmegen en Geluk.
0: De artiest van de avond.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven,

strakke neon op. Dat stamcafeetje op de hoek is nu motel. Waar bleef de groenteboer met zijn trouwe paard? Het leven ging ineens in sneltreinvaart. Alleen de kinderen die spelen daar nog steeds hetzelfde spel.

ze groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven, het is nog goed om

0: De artiest van de avond.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen

0: De artiest van de avond.
1: Samen met Ab Nijkamp vormde Pierre Cartner in het gelegenheidsduo De Dikke en De Dunne. En namen ze de single Ik zal nooit meer dronken wezen op. Die samenwerking zou later de basis vormen voor het ontstaan van de figuur vader Abraham en de zeven zonen. Pierre had rond carnaval het nummer Vader Abraham had zeven zonen geschreven en opgenomen als Lord Wanhoop. Het kwam aan het licht toen Rine Spoor van de VARA dit lied absoluut in zijn tv-show een lachende traan wilde hebben. Nadat Pierre had opgebiecht aan Rines dat hij zelf de zanger was, werd er besloten met Lord Wanhoop in het achterhoofd Pierre te verkleden als de Bijbelse figuur Vader Abraham. Om de achtergrond wat op te vrolijken, belde Pierre wat vrienden op die de zonen uit zouden beelden. Pierre's baard werd toen nog aangeplakt, maar zijn echte baard zou snel genoeg zijn aangegroeid. We gaan luisteren naar Vader Abraham had zeven zonen en eens.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Pierre Cartner als tekstdichter, componist, producer, brak in 1976-77 internationaal pas echt goed door via het meesterwerkje Het Kleine Café in de Haven. Ruim 250 artiesten coverden zijn hit Het Kleine Café aan de Haven. En wereldwijd verkocht hij van het Smurfenlied meer dan 25 miljoen platen. Hij schreef onder andere voor Jacques Herp, Corrie en de Rekels, Ben Kramer, Gebroeders Brouwer, Wilma, Mieke, Hanny en niet te vergeten voor het Eurovisie Songfestival 2010 Ik Ben Verliefd, Sjalalali, uitgevoerd door Sieneke. Op 26 mei 2007 liet Pierre Cartner via het Vlaamse het laatste nieuws weten dat hij nog 3 jaar, dus tot zijn 75ste jaar, zal blijven zingen. Ik heb veel gegeven, maar ik besef dat ik toch eens wat meer thuis zou moeten zijn voor mijn vrouw. Kort voor de coronapandemie bracht hij zijn laatste single Zonder Boeren, Geen Eten uit, waarmee hij de protesterende boeren een hart onder de riem wilde steken in het stikstofdebat. Pierre Cartner overleed op 8 november 2022. We gaan luisteren naar Het Kleine Café aan de Haven en Het Smurfenlied.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar dan hoop ik toch dat je lekker weer thuis bent, hè? Zo is
2: hoeveel
1: het,
2: hoeveel keer laag zal u gezongen hebben?
1: Nou, ik denk... Ik heb ze niet geteld.
2: Nee, ik ook
1: nee,
2: niet.
1: Nee,
2: maar
1: nee.
2: Je zou die tekst maar moeten voor je neus krijgen met alleen maar laag erin.
1: Ja, dan moet je van tevoren gaan tellen van hoeveel keer. En ja, dan komt het al uit.
2: Nou, ik hoop het maar. Ik hoop het maar.
1: Ja, zo gaat het nou eenmaal, hè?
2: Hey, het is het eind voor ons, hè?
1: Ja. Het is weer voorbij. Het is veel te snel gegaan, vind ik.
2: Maar dat hoort ook zo.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja, morgenavond zijn we er weer met de muzikaal bloemetje.
2: Ja, en morgenochtend zijn we in de herhaling.
1: In de herhaling. Daarna de 10 tot 12, het testament van de Sixties van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Precies.
1: En zo komt de dag weer om.
2: Zo vliegt de boel om. Maar ja. We krijgen nog één liedje te horen. Hè?
1: Ja, ik heb zo'n ouderwetse wals nog voor je.
2: Kijk eens aan.
1: Vader Abraham, hè?
2: Dat is ook een mooie, hè? Goed.
1: Nou, we wensen u al het goede. En
2: ja.
1: Welterusten.
2: Voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Een beetje gezonder op.
2: Ja, dan ben je voor hier, hè?
1: Ja, daarom.
3: Dag. Dan komen de mensen weer samen en maken plezier. De dansvloer is

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Dit is de Flevo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft.

0: Veel plezier ermee. Ja!
1: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
2: Thanks, pap.
3: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
4: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Kanaal 40, de VEBO Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar 97.